kani ev mafet mrova bet bibinet mekreda kani mafet mekreda bejim bo meşahdin van handhanda.